0: Don't worry, be happy.
1: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
3: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 15 mei. Het weekend staat voor de deur. En je luistert naar Kim staat op. Ik ben bij je van 7 tot 8 met lekkere muziek. Na een goede nacht. Hoop ik in ieder geval. We trappen af met End of Beginning. Van Joe.

George Michael. Deze man had ook zoveel meer goede muziek kunnen maken. Helaas is hij alweer een paar jaar niet meer onder ons. Hij stierf rond kerst en ik kan me dat nog zo goed herinneren. Ik was echt heel erg ontdaan. En dat komt gewoon omdat het zo'n belachelijk goede artiest was die nog zoveel moois qua muziek aan de wereld te bieden had. Dit was Fast Love op de vroege morgen van RTV Parkstad. Deze dame, Gwen Stefani, heel succesvol als soloartiest, maar ook met haar bandje No Doubt. En daar treedt ze nog steeds mee op. En dat is elke keer weer een enorm feestje terug naar de jaren 90. Maar dit is uit de Zeros. Gwen Stefani and the Sweet as

Hele fijne band. Ook al een keer op Pinkpop gezien. Waar ze natuurlijk deze ook zongen. En zo heet die Superheroes van The Script. En daarmee is er een eind gekomen bijna aan het eerste half uur van Kim staat op hier op Saturday, hier op RTV Parkstad. Het is vroeg in de morgen, het weekend staat voor de deur. Misschien heb je al ontzettend leuke plannen. Daar hoort natuurlijk ook fijne muziek bij. Die heb ik sowieso voor je tot 8 uur hier. Dit is lekker uit de jaren 80. Hooters en Satellite.

Zo'n liedje dat je niet meer heel erg vaak voorbij hoort komen. Hooters en Satellite, maar je hoort hem wel hier op RTV Parkstad, want wij draaien alles als het maar lekker is. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws en dan houden we je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Jason Derulo, Suzanne en Freek en ook Coldplay komt voorbij. Maar eerst even deze man, Lionel Richie. Oh, wat een oeuvre heeft hij. Dit is All Night Long. Goedemorgen.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. RTV Parkstad.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Geen woorden gelogen. Het is een kwestie van geduld tot heel Hollands Limburgs lult van Rowan Heijse. En ze maakten een einde aan de 20 minuten heers op een rij. Dit is Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want.

0: 70 heel moeilijk mee. Het is Tate McRae samen met Morgan Wallen en What I Want. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van vrijdag 15 mei. Morgen ben ik er weer met Erik in Saturday vanaf 6 uur hier op RTW Parkstad. En anders ben ik er maandag met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: Dit is One Republic. Fijn weekend. Hey.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Aan de Hamstraat tussen Heerlen en Kerkrade staat sinds 4 mei een interactief fietsstelbord van Zuid-Limburg bereikbaar. Het bord telt alle voorbijrijdende fietsers en laat direct zien hoeveel mensen dagelijks voor de fiets kiezen. De actie maakt deel uit van de campagne Das Zo Gefietst, die gezond en duurzaam reisgedrag wil stimuleren. Wethouder Raoul Vinken bezocht het bord en zegt dat het mensen net dat extra zetje kan geven om vaker te fietsen. Automobilisten worden niet geweerd, maar juist uitgenodigd om waar mogelijk de fiets te pakken. De circa 1500 early bird kopers van het geannuleerde Forever Festival in Landgraaf krijgen toch iets terug voor een ticket. Stichting Festival Experience, eigenaar van de merknaam, meldt dat bezoekers hun bestaande ticket kunnen inzetten voor een reeks Limburgse festivals die meedoen aan een speciale compensatieregeling. Forever Festival zou in juli plaatsvinden op Megaland, maar ging niet door na het faillissement van organisator We Create Group. Een doorstart bleek onmogelijk. Om te voorkomen dat bezoekers met lege handen blijven, doen onder meer de Landgraafse tentfeesten, Pop on Top, Op Dree Festival, Real R&B Classics, Riverbeats en Stadsliefde mee. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het koel met wisselende bewolking. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, opnieuw buien en hooguit 12 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums.
13: Wow!
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur aan de Parklaan bij het Stadspark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Op de A76 bij Stijn is gisteren een bestuurder gevlucht na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de achtervolging die door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg liep, werden binnen de bebouwde kom snelheden tot 120 km per uur gehaald. De auto bleek bovendien onverzekerd. Op de N274 bij Schinveld kon het voertuig uiteindelijk worden gestopt. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en overtredingen van de opiumwet. Er raakte niemand gewond. FC Landgraaf presenteert komende zondag nieuwe voorzieningen op het sportpark en benadrukt daarmee opnieuw de rol van de club als maatschappelijk middelpunt van de wijk. Er worden nieuwe speeltoestellen en een jeu de boulebaan geopend, mogelijk gemaakt dankzij verschillende subsidieverstrekkers. Ook wordt de verbindings- en vriendschapsbank onthuld, gemaakt tijdens een workshop van Le Deux Garçons, samen met spelers van het G-team, jeugdteams en het maatschappelijk team. De bank verwijst naar de clubkleuren van RKSV Sylvia en SWN, die samen FC Landgraaf vormen. De feestelijke opening is zondag om 1:30 op het sportpark. Iedereen is welkom om mee te vieren. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders en wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.

0: 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde?
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur aan de Parklaan bij het Stadspark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Op de A76 bij Stijn is gisteren een bestuurder gevlucht na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de achtervolging die door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg liep, werden binnen de bebouwde kom snelheden tot 120 km per uur gehaald. De auto bleek bovendien onverzekerd. Op de N274 bij Schinveld kon het voertuig uiteindelijk worden gestopt. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en overtredingen van de opiumwet. Er raakte niemand gewond. FC Landgraaf presenteert komende zondag nieuwe voorzieningen op het sportpark en benadrukt daarmee opnieuw de rol van de club als maatschappelijk middelpunt van de wijk. Er worden nieuwe speeltoestellen en een jeu de boulebaan geopend, mogelijk gemaakt dankzij verschillende subsidieverstrekkers. Ook wordt de verbindings- en vriendschapsbank onthuld, gemaakt tijdens een workshop van Le Deux Garçons, samen met spelers van het G-team, jeugdteams en het maatschappelijk team. De bank verwijst naar de clubkleuren van RKSV Sylvia en SWN, die samen FC Landgraaf vormen. De feestelijke opening is zondag om 1:30 op het sportpark. Iedereen is welkom om mee te vieren. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders en wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Café Brakke rules. Yeah.
3: Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
11: De geur is essentieel.
12: Maar wat is jouw favoriete geur?
11: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors
11: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
17: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo.

0: tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
3: In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur aan de Parklaan bij het Stadspark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Op de A76 bij Stijn is gisteren een bestuurder gevlucht na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de achtervolging die door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg liep, werden binnen de bebouwde kom snelheden tot 120 km per uur gehaald. De auto bleek bovendien onverzekerd. Op de N274 bij Schinveld kon het voertuig uiteindelijk worden gestopt. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en overtredingen van de opiumwet. Er raakte niemand gewond. FC Landgraaf presenteert komende zondag nieuwe voorzieningen op het sportpark en benadrukt daarmee opnieuw de rol van de club als maatschappelijk middelpunt van de wijk. Er worden nieuwe speeltoestellen en een jeu de boulebaan geopend, mogelijk gemaakt dankzij verschillende subsidieverstrekkers. Ook wordt de verbindings- en vriendschapsbank onthuld, gemaakt tijdens een workshop van Le Deux Garçons, samen met spelers van het G-team, jeugdteams en het maatschappelijk team. De bank verwijst naar de clubkleuren van RKSV Sylvia en SWN, die samen FC Landgraaf vormen. De feestelijke opening is zondag om 1:30 op het sportpark. Iedereen is welkom om mee te vieren. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders en wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
9: Nou, als je nou geen extra lang weekend hebt en gewoon moet werken, laat de radio aanstaan. Als je vrij hebt, mag je hem ook gewoon aan laten staan hoor. Iedereen is welkom.
10: Jouw hits, jouw nieuws.
9: Welkom bij de lunch. Broodje mouw.
10: RTV Parkstad.
9: We passeren echt niemand hoor. Nee, iedereen is welkom. Tot 2 uur vanmiddag. Met Eros Ramazzotti. Sebastase una canzone zometeen. Naast u zijn Freek. Niemand.

klanken van Eros Ramazzotti, Sebastiasi, una canzone. Hoppakee. Rijmen en dichten zonder het hem van mijn kont te lichten, wilde ik zeggen. Nee, ik blaf het er zo eventjes uit. Mijn Italiaans is echt op mijn best deze week. Maar niet heus. Suus en Freek, daarvoor niemand. Vrijdag 15 mei. Happy weekend. Heb je lekker lang weekend? Deel het even met ons. Hè. Je kan ons altijd even een berichtje sturen. Doe je via de Parkstad. Waza! Inderdaad, als je die nog niet gedownload hebt, ga dat dan even snel doen. Kun je ons een berichtje sturen. Vinden we leuk.

weet alleen niet wat dat met mij is, hoor. Want ik ben echt de laatste tijd... Ik weet ook niet wat misgaat, maar ik draai alleen maar aan verkeerde knoppen en dat soort toestanden. Ik had deze net in willen starten.

Marley. En Is This Love op RTV Park zat Samber. Daarvoor nog een 12 to 12. Zometeen de 20 minuten hits op Rijk. Zie Dr. Album staan met Sing Hallelujah. Moet dat nou van Robert en Hemel en Donnie? Gaan we ook draaien? Moet dat nou? Gaan we echt doen? En Grace Kelly met Mika hoor je ook straks.

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur aan de Parklaan bij het Stadspark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Op de A76 bij Stijn is gisteren een bestuurder gevlucht na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de achtervolging die door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg liep, werden binnen de bebouwde kom snelheden tot 120 km per uur gehaald. De auto bleek bovendien onverzekerd. Op de N274 bij Schinveld kon het voertuig uiteindelijk worden gestopt. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en overtredingen van de opiumwet. Er raakte niemand gewond. FC Landgraaf presenteert komende zondag nieuwe voorzieningen op het sportpark en benadrukt daarmee opnieuw de rol van de club als maatschappelijk middelpunt van de wijk. Er worden nieuwe speeltoestellen en een jeu de boulebaan geopend, mogelijk gemaakt dankzij verschillende subsidieverstrekkers. Ook wordt de verbindings- en vriendschapsbank onthuld, gemaakt tijdens een workshop van Le Deux Garçons, samen met spelers van het G-team, jeugdteams en het maatschappelijk team. De bank verwijst naar de clubkleuren van RKSV Sylvia en SWN, die samen FC Landgraaf vormen. De feestelijke opening is zondag om 2:30 op het sportpark. Iedereen is welkom om mee te vieren. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders en wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Call Me. Michael Bublé daarvoor nog. En it's a beautiful day. Welkom bij de lunchshow Broodje Mouw op de radio voor deze vrijdag. Als je lang weekend hebt, geniet er lekker van bij aan het werk. Geniet ook van je lunch. Wij zorgen voor de muziek. Surreal en Mary Jo. Dit is

Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Met een beetje geluk ben je nog steeds bij ons, in ieder geval. De andere kant van de radio. Zometeen na 1 uur hoor je Lustrum, Lotje en ook Rob de Nijs met Bange Hart. Zometeen na de break van 1 uur een deel 2 van Broodje Mouw de Lunchshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws. Eén uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
13: Kom binnen.
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: cafebrakke.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafebrakke.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
5: Maurice, kom
6: op. Ja, het is inmiddels 5:01. En welkom bij deel 2 van de lunchshow. Vrijdag 15 mei, extra lang weekend. Jouw hits, jouw en op de radio, Lotje.

Bange Hart, Weiler op de Nijs blijft de goede plaat. Zijn grootste volgens mij die ooit gemaakt hebben in de jaren 90. Nummer 1 hit. Bange Hart en ook nog Lustrum en Lodge op de radio. Nieuwe muziek van Niall.

De lekkere klassieke race, Chaka Khan op de radio. En Ain't Nobody op RTV Park zat in de lunchshow Broodje Mouw. Ook nog Naalhorn en Maal Smit en Drive Safe. En Coldplay en Beyoncé, Him for the Weekend. Er komen al wat leuke dingen binnen via de Parkstad WhatsApp. Stuur maar door wat je wil horen. De 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij hoor je zo meteen hier op de radio. Nelly Furtado en Say It Right. Hoef je niet aan te vragen, die hoor je straks. Dit zijn eerst de Joe Bros. En Only Human.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 14:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 14:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders. En wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Taal 5 dit, Jonas Blue is een doorbraak uit 2016. En het heette Fast Car, de cover van Tracy Chapman natuurlijk. In de 20 minuten hits op rij, non-stop een breuzeltje vrij. Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parks, dat heb je opstaan. En Sabrina Carpenter, dit is Man Child.

Nog meer lekkere muziek hier op de radio. Laat hem gewoon lekker op Parkstad staan. Als hij daar al op staat, hoor je zo meteen de Bausa. Magnetic O Golden Earring komt eraan. En Destiny's Child met die Independent Women Part 1. Taylor Swift, DNC, Madonna, Christina Aguilera. Ach, zoveel meer. Hier op RTV Parkstad. Ga niet weg, blijf erbij. Heel fijn weekend, lekker lang weekend. En maandag om 12 uur een nieuwe pre-late night radio show. I want your love.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisten. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors
6: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman Parfums. Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 14:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 14:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt een of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. In Bochels is jongerencentrum De Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. De Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders. En wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Clap your hands now.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
10: dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 14:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 14:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt één of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers en kinderen van gescheiden ouders. En wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loets in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
5: En die zit klaar op deze vrijdag 15 mei... voor het aftrappen van de middagborrel. Ja, gaat het toch gebeuren? Hier is Harry Styles.

Unvogue en Free Your Mind. Inderdaad, met daarvoor Harry Styles met American Girls. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze vrijdag 15 mei. De vrijdag waar we natuurlijk in het tweede uur officieel het weekend openen. Maar in het eerste uur, ja, dan doen we de middagborrel openen op heel veel bedrijven. En nou heb ik doorgekregen dat er zijn bedrijven die dat nog doen. Maar het aantal medewerkers is wat weiniger, want die hebben vrijdag vrijgepakt voor een extra lang weekend. Maar degene die wat er wel zijn, ja, er wordt toch geopend, vrienden. Borrelen, zeker weten. Vrij.

Tony Braxton, he was it man enough for me. Ja, vrienden, het tegeltje wordt ook vandaag van de muur afgehaald. En wat staat erop? Het gaat over een beetje lui zijn. Maar ben je wel lui? Dat hoor je zo meteen. Show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun.

Black Friday, The Last Frequencies, tezamen met Tam O'Dell. En vrienden, ik had het over lui zijn, wat op het tegeltje staat. Oftewel, de spreuk van vandaag, daar komt-ie. Ik ben technisch niet lui, ik ben in standby.

0: zomerse Tony Esposito. Kalimba da Luna. Zometeen, vriendelijke vrienden, dan gaan we even kijken... op luisteren wat gebeurd is in Parkstad. Jos weet het allemaal. En de 20 minuten hit komen eraan hoor. Non-stop en breudeltje vrij. Met John Newman, Gwen Stefani. Ook Anocht en Snap. Welcome to tomorrow.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten... kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken... Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen... Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 14:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 14:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. In Bochels is jongerencentrum The Station geopend. Een nieuwe ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en jonge ouders. Het centrum zit in de kelder van Op de Boer... en biedt creatieve workshops, kookactiviteiten... en ruimte om gewoon samen te zijn. The Station richt zich daarnaast op jonge ouders, mantelzorgers... en kinderen van gescheiden ouders. En wil uitgroeien tot een laagdrempelige plek... voor ontmoeting en ondersteuning in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. In de middag en vroege avond trekken enkele buien over Zuid-Limburg. Tijdens droge en zonnige momenten wordt het rond 13 graden. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
1: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
1: Met nu.
8: Let's go!
1: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: John Newman. In La Love Me Again. En die John Newman kan niet alleen zingen, maar kan ook dishockey zijn. Want hij draait ook tegenwoordig gewoon als dishockey. John Newman. Met daarvoor Grand Stephanie, Anort en Snap. Oftewel, dat waren die in de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij. We gaan naar de feitjes uit Parkstad. Wat gebeurde in Parkstad in het jaar 1948 en het jaar 1973.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1948. In Brunsum wordt een herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers onthuld. Bij de plechtigheid zijn inwoners, veteranen en bestuurders aanwezig. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1973. In Heerenstad een groot project voor de renovatie van oudere woonwijken. De werkzaamheden moeten woningen verbeteren en de buurten nog aantrekkelijker maken.

Prince en When Dove Cries. Vrienden, het einde van deel 1 is nabij. Maar je weet het, na 5 uur natuurlijk deel 2. En dat betekent dat het weekend officieel geopend wordt. Zometeen, maar ook de Freemasons op de radio en Heaven. Die hoor je dus zometeen. Maar eerst nog even Bent & Bluff. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning.

0: je solarparkstad.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
10: En die gaat zometeen het weekend officieel openen. En voor sommige mensen een heel lang weekend. Maar eerst op de radio, Heaven.
11: Jouw hits, jouw nieuws.
10: Met I Run.

Hook. En Uninvited met Heaven daarvoor. En vrienden, ja, we doen momenteel het weekend officieel openen. Ja, dat moet gewoon gebeuren. Maar voor veel mensen is het al een lang weekend. Die hadden natuurlijk gisteren op de donderdag vrij. Hebben vandaag de vrijdag vrijgepakt. Dus heerlijk genieten voor een extra lunch weekend. Maar voor degene die vandaag gewerkt heeft, het weekend toch even heerlijk open.

Yesterday op de radio. Even lekker dansen met Turn the Lights Off. Ja, vrienden, zometeen het tegeltje op herhaling. Oftewel, we hadden het vorige uur verteld, maar heb je gemist? Geen probleem, het komt er nog een keer aan. Het gaat over technisch lui zijn. Is het mogelijk? Ja, het is mogelijk.

0: Something That I Should Know. Ja, wat op het tegeltje staat. Namelijk, daar staat op: ik ben technisch niet lui. Ik ben in standby.
1: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
1: RTV.

0: Adam Lambert met de echo erbij. I'm a ghost town. Zo meteen het nieuws uit Parkstad. Dan weten we wat er gebeurt in Parkstad. Daarna kom ik met de feiten uit Parkstad. En de 20 minuten hit. Non-stop en breuteltje vrij. Maat erin. Shakira, Shaggy, ook Robert van Hemert. De Zamadoni. Moet dat nou? Ploppeloplop. Ik kom eraan. Maar eerst Silk Sanik. Tot zo.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: In Hondsbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10 uur 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het Designer Outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op Hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
10: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws. RTV Parkstad. Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Hey, de Shakira, Waka Waka. It's time for Africa, oftewel de voetbal in Afrika. Daarvoor Shaggy, ook Robert van Hemert en Donnie. Gezellige, leuke plaat. En Silk Sonic met Liefde door Open. In de 20 minuten eerst non-stop ben. Blablabla, bla, bla, Brusseltje vrij. Maar nu even kijken naar de feiten. Wat gebeurde hier in Parkstad op deze 15 mei? Maar dan het jaar 1999 en het jaar 2024.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde op deze 15 mei in het jaar 1999. In Landgraaf vindt een internationale wielerwedstrijd plaats met duizenden toeschouwers langs het parcours. Het evenement zorgt voor veel sfeer in de gemeente. En het gebeurde ook vandaag. In het jaar 2024 in Kerkrade wordt een nieuwe investering aangekondigd voor het stadscentrum van Kerkrade. Het gaat om een verbetering van winkelstraten, openbare ruimtes en het bereikbaarheid maken van het centrum van Kerkrade.

lekker zomerse muziek op de radio van Black Slade. En amigo hier bij Parkzat. Vrienden, het zit erop hoor. De middagshow. Ik ga genieten van een lekker weekend. Geniet jij er ook van? Dan horen we elkaar weer komende maandag voor ons splinternieuwe middagshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet RTV Parkstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
0: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Stuur je appje naar

Summer en Homeck hoorde hier op RTV Parkstad. Hey, goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Chip en ik zorg ervoor dat je met de allerlekste tracks jouw weekend heel goed begint. Zometeen Charlie Putt, Oud Genesis komt eraan, I Can Dance.

Genesis en I Can Dance hoorde hier op RTV Parkstad. Hey, een hele goede avond. Zometeen heb ik mijn favoriete track van dit moment voor je. De tip van Jip. Een nummer dat ik denk dat echt een hele grote potentie heeft om een grote hit te worden. Eerst de man

0: Zometeen na 7:30 hoor je Neon Trees, Animal Com Drama, ook de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Dus daarom dacht ik, laat ik hem ook dan voor jou draaien. In de vorm van de tip van Jip. Zometeen dus na de commercials van 7:30.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: In Hoensbroek heeft de politie bij meerdere invallen 6 verdachten aangehouden. Het gaat om 4 mannen van 26, 36, 44 en 65 jaar. En 2 vrouwen van 29 en 34. De invallen vonden plaats in 4 woningen en maken deel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel en mogelijk gerelateerd geweld in de regio. Bij de doorzoekingen zijn drugs, een vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten op dit moment in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie verwacht dat het onderzoek nog verder wordt uitgebreid en sluit meer aanhoudingen niet uit. Aan de Rimburgerweg in Brunsum bij de golfbaan zijn maandagavond rond 10:00 2 Duits sprekende NAVO-militairen belaagd. De 2 liepen daar toen meerdere personen uit een auto stapten en hen aanvielen. De slachtoffers hebben zich verweerd. Een van hen is later op eigen initiatief naar een arts gegaan. Er is geen buit gemaakt. Omdat het incident niet op militair terrein gebeurde, doet de Nederlandse politie het onderzoek. Er is een opsporingsonderzoek gestart. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. In Zuid-Limburg, waaronder Parkstad, gebruikte de politie vorig jaar 2149 keer geweld. Bijna 6% meer dan een jaar eerder. Het meeste geweld gebeurde bij aanhoudingen, vooral in stedelijke gebieden als Heerlen, Kerkrade en Brunsum. Van de Limburgse meldingen voldeden 21 registraties niet aan de eigen voorschriften. En 88 gevallen moeten nog worden beoordeeld. Het hoogste aantal van alle eenheden. Rijkswaterstaat verwacht vandaag een drukke avondspits, vooral richting Zuid-Limburg. Door hemelvaart hebben veel mensen vrij en trekken ze er eerder op uit, waardoor de spits waarschijnlijk vroeger begint dan normaal. Voor Parkstad en omgeving wordt vooral drukte richting de grens verwacht. Op de A76 bij Bocholt kunnen files ontstaan door Duitse grenscontroles. Wegwerkzaamheden leveren de komende dagen nauwelijks hinder op. Na de afsluiting op de A2 blijft het nu rustig. Op hemelvaartsdag zelf en vrijdag is er geen echte spits, maar wordt het wel druk richting attractieparken en vooral het designer outlet in Roermond. Als Duitsland vrij is, loopt de N280 traditiegetrouw snel vast. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag en vanavond trekken buien over, soms met hagel of onweer. Het wordt 13 à 14 graden, maar door de stevige zuidwest tot westenwind voelt het kouder. Vannacht blijft het droog en wordt het 6 à 7 graden. Morgen op Hemelvaartsdag opnieuw buien en hooguit 12 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

and Animal hoorde je hier op de vrijdagavond van de Echte Weer Parkstad. Een heerlijke track, maar ik heb nog een heerlijke track voor je. Namelijk de tip van Jip van mij deze week. Dit is een nummer die ik zelf heel erg lekker vind om te draaien. Dus ook heel lekker vind om voor jou te draaien. Mijn favoriete track van dit moment. En je kent 2 jaar geleden Marco Schuitmaker wel nog, hè, met Engelbewaarder. 1 jaar geleden had Samuel te zo'n grote hit met Echte Liefde is te koop. Het waren allemaal de zomerhits, de Nederlandstalige zomerhits van dat jaar. En ik denk dat ik die van dit jaar ook heb gevonden. Vanaf Koningsdag is die overal te horen. Bij elk feest hoor je hem. Het is van Justin Wild en die heet Cheerio. Dit is de tip van Jip van

Dancing hoorde je hier op de vrijdagavond van RTV Parkstad. Hey, een hele goede avond. Ja, vanavond is het zover. Dan beginnen Suzanne Freek aan een reeks van 10 uitverkochte Gelderdam-concerten. Helemaal uitverkocht. En dit nummer was heel belangrijk in het dieptepunt van hun leven. Lichtje branden hoor je hier op RTV Parkstad. Goedenavond.

Man, I love it, I love it, I love it, hoor je hier op RTW Parkstad. Goedenavond. Nou, Bella Key heeft in een interview gezegd dat Nederland één van haar favoriete stops is in haar tour. Ze vindt het namelijk heel lekker ruiken. Het ruikt naar Disneyland Parijs, dat heeft ze echt gezegd. Ja.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: eten en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

Taylor Swift en Hopelight hier op Echte Wee Parkstad. Goedenavond. Ik zorg ervoor dat je met de allerlekste tracks jouw vrijdagavond goed begint. Zometeen Beyoncé na de zomerhit van 2025. Jouw hits, jouw nieuws. Dit is Show Me Love.

Beyoncé heerlijk meezingen op deze vrijdagavond. Ja, de volgende track wil ik uitroepen tot de track van vandaag. Het is vrijdagavond, 15 mei. En dan kan je het gewoon zeggen, good times toch? Dit is van Cheek en Hoi hier.

0: Michael Jackson samen met de man die de vrijdag afsloot vorig jaar op Pinkpop, Justin Timberlake. Hey, goedenavond. Zometeen muziek van Somber. Ook Roxy Dekker, Hillary en Ronnie Flex komen eraan met Hoe Het Is. Dat allemaal zo na nieuws van 19:30. Tot zo!
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Bij een verkeersruzie tussen Brunssum en Schinveld is vanmorgen rond 8 uur een automobilist mishandeld. De ruzie ontstond bij de afrit van de N300 richting de N274. Het slachtoffer kreeg daarbij meerdere klappen. De dader ging er na het incident vandoor. Het slachtoffer is uit voorzorg door zijn huisarts nagekeken. De politie spreekt van een verkeersruzie en zoekt getuigen. De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank, feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 14:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 14:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Vanavond trekken enkele buien over Parkstad. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreuzel.

Een diepe love hoor ik op Echt TV Parkstad. Hey, goedenavond, mijn naam is Chip en ik zorg ervoor dat je met de allerlekste muziek jouw weekend heel goed begint. Zometeen Put a Little Love on Me, ook van en Janelle Monáe komt eraan met We Are Young. Na de man die binnen 2 jaar kreeg hele

Kate Gaten en dus Put a Little Over Me. Daarvoor ook nog Fun en Channel Monet, We Are Young en Samba, die dus binnen twee jaar heel grote podia heeft veroverd. Met onder andere 12 to 12 die je dus hoorde. Nou, dat was het maar weer, de avondshow van deze vrijdag 15 mei. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen nog veel meer muziek, veel lekkere teksten om dat weekend te beginnen. Met misschien wel de zomerhit van 2026. Althans, ik denk het. De Bausa en Magnetic hoor je zometeen. Na Noah Kahan, dit is Tick Season. Een heel fijn weekend van mij, hè. Doei, hoi.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums. Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws. Acht uur.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöstrich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving.

0: 06 30 36 08 08.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 99.

0: Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Pacific Parkstad. Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt

0: trapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 89.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Kom binnen!
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel
5: bij Poelman Parfums.

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise...

0: broodje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tritonmarketing.nl.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dagen...